het zet. In een eigen bed. En ik wil zingen. Ik wil lachen. Ik wil... Das gibt's nicht schreien. Weil ich werf einmal kapieren.

in een eigen tijd. In een eigen wereld. En ik wil zingen. Ik wil lachen. Ik wil, dat gibt's niet schreien. Ik wil op einmal kapieren.